Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leen.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1/2 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag, maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Pax vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken. Worden vrachttreinen vanaf komende weeksmiddag stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
3: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt-het-vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines...

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495-494-434.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastor is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastor werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastor was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Van echt.

0: De Nederlandse band Canyon het nummer nog met een Nederlandse tekst als Als ik maar bij jou ben.
1: Welkom bij Kis uit de Veren met Peter van Echt.
0: Maar dit was dan toch echt het originele dus van Toto Cotugno en het heette La Italiano. Een bijzonder goedemorgen, zondag 2 augustus. Welkom bij deze nieuwe Radio Horizondag die we altijd beginnen met het programma Fris uit de Veren. Leuk dat je luistert.

0: het eigenlijk altijd wel goed. The Simple Minds en Don't You Forget About Me. Almoezenier Maarten Schriks uit Sterksel. Wij zeggen een bijzonder goedemorgen.
1: Goedemorgen, luisteraars van Radio Horizon. Op deze zondagmorgen 2 augustus 2026. Hier is almoezenier Maarten Schriks met het geestelijk vitamintje. De aarde als een bloem van de hemel. We noemden de aarde een van de bloemen van de hemel. En de hemel noemden we de oneindige tuin van het leven. Friedrich Hölderlin is de Duitse dichter die waarschijnlijk de mooiste taal spreekt. Je kunt je nauwelijks onttrekken aan de betovering van de melodieuze stroom van deze taal. Deze betovering is echter niet iets oppervlakkigs. Schoonheid en pijn gaan hier samen. De aarde is een bloem die de schoonheid van de hemel in zich draagt. Een bloem die de hemel boven ons opent wanneer je deze woorden tot je hart laat doordringen. Dan veranderen ze je ogen. Je zult met een andere blik naar deze aarde kijken. Je zult niet gefixeerd zijn op de verwoesting en de vernietiging die mensen deze aarde hebben aangedaan. Je hoeft dit alles niet te ontkennen of te verdringen. En je zult ondanks alles zien hoe de bloem door de harde aarde heen breekt. Hoe ze groeit, hoe ze knoppen krijgt en uiteindelijk in volle bloei komt te staan. Wanneer de hemel voor Hölderlin de oneindige tuin van het leven is, dan klinken daarin Bijbelse beelden door. In het scheppingsverhaal wordt er gesproken over de tuin van het paradijs, waarin de mens in harmonie was met God, met zichzelf en met de hele schepping. Het paradijs waarin hij gelukkig en tevreden was. Het Hooglied heeft het over de tuin van de liefde, waar bruid en bruidegom elkaar ontmoeten om met elkaar te genieten van de liefde. Maar de mooiste tuin waar de Bijbel over spreekt is voor mij de tuin van de verrijzenis. In die tuin ontmoet Maria uit Magdala de opgestane verrezen Heer en ervaart ze een liefde die sterker is dan de dood. Wanneer Hölderlin de hemel de oneindige tuin van het leven noemt, dan klinkt in zijn woorden iets door van de tuin van de verrijzenis. Die tuin van de verrijzenis ontsluit de beperkte tuin van het paradijs en opent voor ons de oneindige tuin van het leven. Die heeft God voor ons geschonken om eindeloos te kunnen genieten van de schoonheid daarvan. En deze schoonheid van de opstanding en verrijzenis wens ik u allen toe, waar u ook bent, op vakantie of rondom huis, een gezegende week en tot de volgende keer. Een goede zondag.

0: Met dank aan Maarten Schriks, almoezenier uit Sterksel, hadden wij het geestelijk vitamintje. En aansluitend hadden wij deze hele mooie plaat van Bruce Springsteen. Je hoorde The Secret Garden.
1: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.

0: inderdaad. Vandaag ook weer een hele mooie dag hier vanuit Zuidoost-Brabant. Jimmy Cliff hadden we met I Can See Clearly Now. De brandweer in Marese werd gisteren rond 14:15 gealarmeerd vanwege een bermbrand aan de Heufterzijweg aan de rand van het Weerterbos tussen Nederweert en Weert. Op de locatie waar eerder deze week een bosbrand woedde, waren opnieuw rookpluimpjes waargenomen. Voorbijgangers sloegen alarm uit vrees dat het vuur zich zou uitbreiden tot een grotere bosbrand. De brandweer van Marese kwam met spoed ter plaatse en doofde de rookpluimpjes. En vervolgens werd er uiteindelijk ook een nakontrole uitgevoerd. De situatie was daarna snel onder controle, aldus Weert de Gekste. Dus wees waakzaam als u de natuur intrekt. En wees ook vooral voorzichtig. Dit is Plain White. En hey there, Delilah.
1: Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do.

lijkt wel een beetje op een klaagzang eigenlijk, hè? The Plain Whites en Hey There Delilah. Vandaag alweer de allerlaatste dag van de 38e fiets driedaagse in Hezen. En vanmiddag wacht er nog een verrassing voor alle mensen die uiteindelijk deel hebben genomen. Dat is een heerlijke frietwagen en ook een ijskokkar om het weekend in ieder geval goed af te kunnen sluiten. En dat is altijd lekker toch, hè? Ja, lekker fietsen hier door het Brabantse land. 30, 35 of 60 kilometer, dat kan nog, hè? Doe je best. Dit is Elvis Costello en Oliver.

0: de fiets driedaagse in Hezen. En mocht je bij jezelf denken, nou ja, jammer, ik zit er net zo lekker in. Nou, niet getreurd. Vanaf aanstaande dinsdag kun je weer aansluiten in Zoerendonk. Daar hebben we het zo meteen wel even over.
1: Dit is Horizon.
2: Peter van Echt.
1: De Horizon op.

laten we het maar niet hopen. Het einde van de wereld, end of the world. Miley Cyrus zong daarover. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. info@rtvhorizon.nl. Ja, de zomer is nog niet voorbij en het Sint-Jans-Gilde zorgt ervoor dat je hem in ieder geval op de fiets kunt afsluiten. In de komende week, in de tweede bouwvakweek van dinsdag 4 tot en met donderdag 6 augustus, staat in Zoerendonk alweer de 19e fiets driedaagse op het programma. 3 dagen, 3 routes en telkens weer een ander stukje campen om te ontdekken. En uiteindelijk kies je ook hier zelf weer hoe ver je wilt gaan. 30, 45 of 60 kilometer. En de routes slingeren over rustige weggetjes en bosrijke fietspaden ver weg van al het drukke verkeer.

0: muziek van deze Jamaicaanse reggae-band hadden wij Third World en You're the Try Ja Love. Het is bijna 10 minuten voor 10 geworden.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.

0: ook een beetje te laat. Daar ging het over, deze hit van Johnny Mathis en Denise Williams. Zometeen alweer het allerlaatste weer nieuws en verkeer van 10 uur. Het gaat snel deze zondag.
1: Horizon.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
0: Maar ja, het hoeft natuurlijk ook weer niet te snel te gaan. Ik bedoel, het is zondag, dus laten we het vooral een beetje rustig aan doen. En daarom trekken we een beetje aan de rem, zeg maar. Ja, vanavond gaat het weer beginnen. Hè. Er wordt gevoetbald om de Johan Cruijffschaal in Eindhoven. PSV treedt aan tegen AZ. En dat is het begin van de nieuwe voetbalcompetitie. Het is erg rumoerig op de transfermarkt. De ene komt, de ander gaat. Afijn, het balletje gaat weer rollen in Nederland. Tot zometeen, na 10 uur. Nee.

Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige koffieservice.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken naar een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: morgen 2 augustus. Welkom bij deel 2 van het programma Fris uit de Veren. Leuk dat je luistert. Hadden wij Chicago en Look Away.
1: Het is Fris uit de Veren met Peter van Echt.

0: het nieuws van bij ons en ook de hits die je kent. Kon je deze trouwens nog? Leuk hè, Matthias Rijm en Verdammt die Liefde.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio.

wie maakt de mooiste bloemtekeningen? Het Nederlandse Steendrukmuseum organiseert een ontwerpwedstrijd voor volwassenen. De winnaar krijgt de kans om het eigen ontwerp onder begeleiding op een echte lithosteen te zetten, waarna er professionele steenafdrukken gemaakt kunnen worden. De wedstrijd is bedoeld voor iedereen van 18 jaar en ouder. Ontwerpen kunnen nog tot en met dinsdag 4 augustus worden ingezonden via info@steendrukmuseum.nl. En de winnaar wordt bekendgemaakt op donderdag 6 augustus tijdens Donderdag Bloemendag in het Nederlands Steendrukmuseum. Wil je meer informatie? Kijk op de website van het Nederlands Steendrukmuseum. Dit is de Steve Miller Band.

Ja, misschien was ik wel niet helemaal duidelijk in mijn berichtgeving rondom het Steendrukmuseum, het Nederlands Steendrukmuseum. Dat is namelijk gevestigd in Valkenswaard, voor de mensen die het nog niet wisten, dus bij deze. Altijd een beetje een vreemd einde aan deze hit van de Steve Miller Band. We gingen terug naar 1976 en je hoorde Fly Like an Eagle. Radio.

was de nieuwe van Bente. Door het warme en droge weer neemt de kans op blauwalg in het Dommelgebied toe. Dat meldt waterschap De Dommel. Blauwalg is een bacterie die vooral voorkomt in stilstaand of langzaam stromend water. Het waterschap roept de mensen op om contact met het water te vermijden bij een groene laag op het oppervlak, verkleurd water of een vreemde geur. En vooral kinderen en honden kunnen gezondheidsklachten krijgen na contact met blauwalg of wanneer ze het water natuurlijk binnenkrijgen. Wil je toch echt gaan zwemmen? Ja, dan moet je toch echt kiezen voor de officiële zwemlocaties. En die kun je vinden op zwemwater.nl.

Muziek van Miles Smith en Wait For You. En daarvoor hadden wij nog Bill Medley en Jennifer Warnes en The Time Of My Life. Dus let op, hè, voor die blauwalgen. Dus waar je ook gaat zwemmen, hou er even rekening mee. Dit is het

0: En de legendarische Brentford Marsalis, die speelt saxofoon in dit nummer. Hoor het toch eens, hoe mooi. Hè? Ja, zeker. In 1990 maakte Ben Liebrand nog een remix van deze plaat. Eigenlijk jammer dat ik er doorheen zit eigenlijk, hè? Sting en een Englishman in New York.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.

En hadden wij Mary J. Blige en The Family Affair. En daarvoor hadden wij nog Guus Meeuwis. En wat is dit nou weer? Nergens zonder jou. Er zat iemand iets af te tikken. Dit is DJ Goya, Jason Derulo.

0: Ja, het zijn de heerlijke zomerrits die je hoort hier op Radio Horizon. Hadden wij DJ Goya, Jason Derulo en Melody en Michiko.
1: Fris uit de veer.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.

Dat klinkt hartstikke leuk. Ik ben er nog nooit geweest, dus ik kan er eigenlijk niet over oordelen. Hadden wij Peter Allen en I Go to Rio. En daarmee zijn we dan toch aan het einde gekomen van deze Fris uit de Veren. Maak er een hele mooie zondag van. Tot morgenmiddag om 2:00.

0: van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495-494-434.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.
0: Jan de Sterke.
10: Hartstikke zondag vandaag. 11 uur geweest. Dankjewel Peter van Echt. Ja, we nemen het stokje graag van hem over. Ga je gezellig met ons mee? Richting een uur of 2?

0: Paul Silencio in de uitvoering van Volkert Hans, mensen.
1: Horizon, de show van de radio.
2: Erik Jan de Sterke en Gianne de Jong.
0: Geweldige uitvoering. Volkert Hans, welbekend met een hele grote, extra lange, verlengde trompetter. Dat heeft hij. En dan kan hij geweldige mooie muziek maken. En wij draaiden dus die grote hit, waarvan het origineel in 1965 ooit gemaakt is, El Silencio. Dian, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Volgens mij hebben we een druk programma voor de boeg, toch?
3: Een hartstikke druk en een hartstikke leuk programma voor de boeg.
0: Ja, gisteren voor het eerst in tijden samen weer met de camera op pad geweest. Dat was wel gezellig, hè?
3: Ja, leuk, hè?
0: Dat moeten we vaker doen.
3: Ja.
0: Ik vond het echt leuk. Ja, dat gaan we ook vaker doen, hè?
3: Ja,
0: toch?
3: Jij zegt het.
0: Wij wel. Ja, joh, tuurlijk. Welkom bij de show van de radio. Bijzondere uitzending vandaag. We gaan van alles doen. We hebben de nodige telefoontjes en we krijgen straks bezoek. Vertel jij het maar, Dian. Wie komt er in dit programma vandaag?
3: Nou, Ellie komt langs.
0: Ellie Kuipers, oftewel de L. E-L-L, de eerste letters van de Elmari-zusjes. Grote hits in 1967 gemaakt. Dat betekent dat we vandaag een vergrootglas leggen op de tijdsvlak 1965-67. We kijken terug naar het nieuws. Wat was er allemaal in 1967? Wie werd er geboren? En natuurlijk gaan we nog veel meer doen. Klein probleempje. John die meldt zich zojuist al voor Raad waar die staat.
3: Ja.
0: Maar geen Raad waar die staat in de show, dat kan niet. Dus we zijn even op zoek naar een vervanger.
3: Maar het mag Raad waar die staat of Raad de plaat. Beide zijn,
0: mag
3: zelfs
0: zijn. Ja, ik durf niet Jan Rasnout te bellen zo op zondagmorgen, zo een uur van tevoren. En wil jij misschien... Hè? Dus we dachten, weet je wat, misschien is er wel iemand die zit te luisteren en misschien wel leuk vindt om een keer quizmaster te zijn in ons programma. Bedenk wat aanwijzingen, bedenk een plek, vertel het tegen niemand en bel met de studio. En wees onze quizmaster van Raad waar die staat. Leuk, joh. Toch, Dian?
3: Ja, heel leuk.
0: 040-206-3040. Wat gaan we nog meer doen?
3: Wat gaan we nog meer doen? We gaan een tweejarige opbellen.
0: Tweejarige Joppe?
3: Hou even als verrassing, hè? Maar we gaan ze wel bellen.
0: We gaan ze wel bellen?
3: Ja.
0: Ja, en voor de rest...
3: De
0: fietsdriedaagse in Zurk. Ronnie Ras, straks even een uitzending. Gaan we bellen. En de weerman is nog met vakantie.
3: Ja.
0: Hoeveel weken nog?
3: Nog twee.
0: Nog twee weken?
3: Ja, ja.
0: Man.
3: Ach, ze hebben het wel verdiend, hè?
0: Dat en natuurlijk de allerlekkerste muziek.

0: Intussen hebben we bezoek gekregen in de studio. Ze zijn even een beetje op een gemakje aan het rondkijken. En natuurlijk was een klein beetje aan het wennen. Al die kabaal en herrie hier in de studio. En dadelijk gaan we kletsen met Ellie Kuipers van de Elmari-zusjes. En dat gaan we dadelijk doen. En ik vond een spoor van de Elmari-zusjes in 1965. En dadelijk ga ik aan Ellie vragen of het klopte wat ik zocht, wat ik vond. De stemmen namelijk van haar en haar zus in een bepaald liedje uit 1965. Dat gaan we dadelijk vragen. En zo gaan we dadelijk richting 67. En in 1967 is er heel veel gebeurd in het land. Gaan we straks bij stilstaan. Blijf lekker luisteren. Maar dat straks. Eerst gaan we even in de telefoon klimmen. En gaan we bellen met Zoerendonk. Met Ronnie Ras gaan we even contact proberen te zoeken. Want binnenkort vindt het weer plaats. De Fiets Driedaagse in Zurk. Geweldig mooi evenement. Waar veel mensen altijd weer aan meedoen. Van dinsdag 4 tot en met donderdag 6 augustus kun je gaan fietsen in de regio Zoerendonk en veel verder. Ronnie, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Erik-Jan.
0: Zijn we er wel klaar voor, Ronnie?
1: Wij zijn er helemaal klaar voor. We hebben alles in gereedheid gebracht hier. Dus morgen nog een beetje alles opbouwen rondom het schuilhut. En dan kunnen mensen komen fietsen.
0: Juist, 4 augustus gaan we beginnen. Mensen kunnen kiezen uit 3 verschillende afstanden, hè?
1: Ja, we hebben routes van 30 kilometer, een van 45 en eentje van zelfs 60 kilometer.
0: Dus juist. De start en finish die is iedere dag op dezelfde plek, hè, Ronnie?
1: Ja, dat is bij de schuilhut in Zoerendonk, Groenstraat 3A.
0: Ja.
1: Dus dat we wel vroeger de Valk zat, de start in en dan is dat ons clubgebouw, vandaar kunnen we starten. Dus,
0: het heet officieel de schuilhut. Waarom heet het officieel de schuilhut, Ronnie? Kun je dat uitleggen?
1: Van vroeger, dat was een klein hokje en dan kon de Gildeboerderschool daar schuilen. Hè. Dus tijdens het schieten, dus vandaar. En dat is een beetje groter geworden en nu is het een mooi onderkomen voor ons gilden.
0: Kijk, het Gilde van Zurk wat daar huist en daar vindt de start en finish plaats van die fiets driedaagse. 3 dagen lekker fietsen door de regio, een mooie afstanden, 30, 45 of 60 kilometer. Je mag ook een elektrische fiets fietsen, dat mag best.
1: Oh, tuurlijk. Er zijn zelfs mensen met een handbike die komen, dus de routes zijn voor alles.
0: Oké. De kosten zijn 4 euro.
1: De eerste dag gaat hij richting Borkel en gaat de 6 kilometer zelfs naar komt in Eersel.
0: Ja.
1: De tweede dag komen we in Sterrenlezen. Die komt zelfs Gelder op Mierlo.
0: Ja.
1: En de derde dag gaan we richting België, komen in Kouwlil. Zelfs nog dus.
0: Ja. Zo zien die dagen eruit. Het kost 4 euro per dag. Als je 3 dagen mee fietst, betaal je slechts een tientje. Dat is geen geld, hè?
1: Ja.
0: Dat is zo prachtig.
1: Geen geld. En we hebben hier nog een mooie, bij de schuilhut zelf, hebben we een mooi terras en alles nog. Dus kunnen mensen nog een hapje en een drankje doen. Dus daar hoef je niet voor te laten. Zeg wel. Dus ook allemaal voor een schappelijke prijs. Dus,
0: Oké, dat is mooi. Nou, iedereen moet je van tevoren aanmelden of mag je gewoon komen trouwens?
1: Ja, je mag gewoon komen. Vanaf 9 uur kun je starten.
0: Ja.
1: Dus hoe meer ziel, hoe meer vreugde, wil ik maar zeggen. Dus,
0: goed.
1: Aanmelden, dat is een beetje lastig. Administratief allemaal lastig. Zo ver zijn we nog niet bij het schilder.
0: Nee, precies hoeven we niet. Gewoon lekker komen op de fiets en dan komt het helemaal goed. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling, hè?
1: Ja, en als je alleen maar een drankje wilt komen doen, dan mag je natuurlijk ook. Hoor. Dus je hoeft niet per se te fietsen.
0: Oh, jullie vallen best wel mee eigenlijk.
1: Nou ja, we zijn heel schappelijk in zoeken.
0: Ja, kan allemaal natuurlijk. Oh, fijn dat je even wilde toelichten. Heel veel succes natuurlijk met de uitvoering. En dat gaat plaatsvinden 4 tot en met 6 augustus volgende week dinsdag. Dus. Ja. Dankjewel.
1: Komende dinsdag al.
0: Ja, dat is waar ook. Dat is wel heel snel.
1: Het is al augustus dus.
0: Ja, precies. Het is goed. Je zegt even, Ronnie. Ja. Ik zit nog helemaal in de vakantiemodus, joh. Mijn hersenen zijn uit.
1: Nee, maar komende dinsdag, woensdag, donderdag, dan is iedereen van harte welkom hier bij het gilde.
0: Goed. Dankjewel. Hey, en veel plezier komende dinsdag, woensdag, donderdag.
1: Komt helemaal goed. Dankjewel.
0: Dankjewel, Ronnie. Hoi.
1: Hoi.
0: Ja. Ronnie Ras over de fiets, 3 daags. Nog even een plaatje meepakken uit 1965. Lucille Starr.

0: Nou, goed nieuws. William Pompen die komt ons dadelijk helpen met de Raad waar die staat quiz. Want onze John die meldde zich helaas even af voor vandaag. Dankjewel dat je ons wil helpen, William. Deze kant opkomt dadelijk in de studio. Ons gaat helpen. Tegenover mij staat gewoon een Elmari-zusje. Goedemorgen, Ellie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Welkom in het programma.
1: Dankjewel.
0: Ja, dat was wat. We hadden een paar weken geleden ineens een plaatje van je op de radio. En daar kregen we nogal wat reacties op. En toen bedachten we misschien wel leuk om Ellie een keer uit te nodigen in de studio. Moesten we nog even naar je op zoek, maar we hadden je redelijk snel gevonden. Want je woont nog steeds in Budel, hè?
1: Nog steeds.
0: Ja. Ja.
1: Nog steeds, ja.
0: Dat is lang geleden dat je samen met je zusje de Elmari-zusjes vormde, hè?
1: Ja, heel lang geleden.
0: Ja. Wanneer begon het?
1: Het is begin 60er jaren zijn we samen begonnen.
0: Toen zijn jullie begonnen?
1: Ja.
0: En hoe kwam het eigenlijk? Want zijn jullie zomaar gaan zingen of kwam er iemand naar jullie toe? Hoe is dat nou eigenlijk ontstaan dat jullie een plaatje gingen maken?
1: Nou ja, we kwamen natuurlijk alle twee uit een zeer muzikale familie.
0: Ja.
1: Zeker van vaders kant. Dus het kon allemaal zingen, het maakte allemaal muziek. Ik had een broer die speelde graag gitaar. Nou, de eerste slaagjes heb ik hem geleerd. Ja. Later is hij ook doorgegaan. Ja, eigenlijk konden we bij ons allemaal goed zingen.
0: Toch wel?
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: En toen kwam daar het eerste plaatje. Nou, het eerste plaatje, is het zo, kan het kloppen dat jullie eerst in een soort meisjeskoor hebben gezongen? Of in een koor?
1: Nou, we hebben wel in het Budels gemengd koor gezongen.
0: Mm-hmm.
1: Toen waren we eigenlijk ook nog zeer jong, 14, 15 jaar, denk ik.
0: Ja.
1: Maar van daaruit, ja, daar werd thuis veel gezongen.
0: Ja.
1: En als familie kwam of met feestjes, zingen jullie nog eens een keer.
0: Ja.
1: Nou, en toen op een gegeven moment kwam er een neef met het voorstel om samen met hun, ja, niet samen met hun, maar toch wel apart zingen natuurlijk,
0: ja,
1: in Weert aan een talentenjacht mee te doen.
0: Zo begon het.
1: Nou, dat was natuurlijk heel wat. En ja, verlegen en nog een beetje bang natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk hebben wij het gedaan. En heeft de neef het mooi af laten weten. Dus dat was niet zo fijn.
0: Een leuke neef.
1: Maar wij zijn dus wel toen samen gegaan. Ja. Onze eerste talentenjacht was, ja, dan ook in Weert.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dan kom ik een liedje tegen, het Maria-klokje.
1: Ja.
0: Was dat het eerste liedje?
1: Dat was het allereerste plaatje wat we gemaakt hebben.
0: Ja, ja, ja. En brachten jullie dat plaatje uit als Elmari-zusjes?
1: Als Elmari-zusjes.
0: Ik zou je zeggen, ik heb zo gezocht en die kon ik nergens vinden. Ik kwam wel een opname tegen van het Maria-klokje.
1: Ja, dat klopt.
0: En ik zweer dat ik jullie stemmen eruit haal. En, maar het staat er niet bij. Dus ik wil even een paar seconden even luisteren. Even, als je die koptelefoon pakt, dan kun je hem horen misschien. Even, dit is het, even een paar seconden, het Maria-klokje. En Ellie die schudt met nee, dat is niet de goede uitvoering.
1: Nee, dat werd vaker gezongen door kinderkoortjes.
0: Juist. Ja, ik kon het al bijna niet vinden. En ik dacht jullie stemmen te herkennen op de achtergrond. Vandaar dat ik met dit Maria-klokje aankom. Dat was de eerste, maar in totaal, hoeveel liedjes hebben jullie gemaakt?
1: In totaal, denk ik, even kijken, zes.
0: Zes liedjes? Zes.
1: Vijf liedjes bij
0: Telstar.
1: En één dus, dat was het eerste dat bij Decca.
0: Ja, bij, ja, Decca was dat. Ja, dat eerste liedje dat was natuurlijk daar bij die Lindeboom, of niet? Welk was dat, de eerste? Dat eerste liedje?
1: Liedje was De Vinkenwals.
0: De Vinkenwals, dat was
1: de Vinkenwals, ja.
0: En in welk jaar was dat?
1: Ja, ook precies het jaar, maar toch midden 60er jaren ongeveer.
0: Ja, ja, ja. Volgens mij 1965.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: En De Vinkenwals, die heb ik ook. En eigenlijk, is het niet een van jullie grootste hits geweest eigenlijk?
1: Ja, dat was toch wel een ook een mooi lied.
0: Ja, ik denk dat de meeste mensen jullie daar ook van kennen, eerlijk gezegd, van De Vinkenwals. Zou dat kunnen?
1: Ja, dat zou kunnen, maar ja, we hebben daarna nog meer gemaakt. Het is Vergeet Me Niet Te Schrijven. Toen ging mijn vriendje in dienst.
0: Kleine zwaluw.
1: Kleine zwaluw. Ja, oh, mama mia mushi.
0: Daar bij die lindenboom.
1: Daar bij die lindenboom.
0: Als in Holland de sneeuwklokjes groeien.
1: Helemaal.
0: Dat zijn
1: helemaal
0: ze.
1: Goed.
0: Dat zijn ze. Ja, heel veel liedjes. Ja, eigenlijk de meeste liedjes, die kwamen uit 1967. Hè?
1: Ja, ongeveer. Ja.
0: In 1967 was eigenlijk het jaar dat jullie de meeste muziek maakten. Daarvoor zat inderdaad nog even inderdaad in 1965 dan een Maria-klokje. Maar de Vinkenwals was echt in 1967 volgens mij wel de meest bekende lied die jullie gemaakt
1: van
0: hebben.
1: Van ons toen de tijd wel, ja.
0: 1967, ja, toen gebeurde er heel veel in 1967. Hè? We hadden in 1967 natuurlijk een hoop nieuws. En dadelijk gaan we er even naar terug blikken. Maar ik vind het wel leuk om even die Vinkenwals te draaien. Zullen we het even doen?
1: Ja.
0: De Vinkenwals.

0: hoorde de Vinkenwals van de Elmari-zusjes, dames en heren. In 1967 kwam dit uit. Landelijk werd het een hele bekende plaat. En Ellie die denkt met weemoed terug. Ach, we waren toen zo jong, zei je zojuist.
1: Ja, dat waren we zeker, ja.
0: Bij Jordy Hoes in de studio.
1: Ja, en, maar niet in zijn de laatste studio. Maar wij hebben onze plaatjes allemaal opgenomen in Dorpplein, in de kantine.
0: In Budeldorpplein, in de kantine. Dorpplein,
1: daar zijn ze allemaal opgenomen.
0: Ja, bijzonder is dat.
1: Ja,
0: ja dat ontdekten we een tijdje geleden. Hebben we het uitvoerig op de radio over gehad. Zelfs Henk Wijngaard, die zelfs nog eens een keer zijn eerste plaatjes daarop nam. Jordy Hoes, die daar begon ooit met Telstar, hè? In de kantine, in Budeldorpplein.
1: Ja.
0: Nou hebben jullie veel opgetreden. Onder andere ook natuurlijk bij de Budelse zittingen.
1: Ja, heel veel. Ja. Heel veel.
0: En hoe was het nou om in eigen dorp op de planken te staan?
1: Ja, natuurlijk is het altijd spannend.
0: Ja.
1: He, ze weten natuurlijk toch altijd wel iets te vertellen.
0: Ja, ja, zo gaat
1: maar
0: dat, hè?
1: Dat was niet erg, hoor. Daar moet je boven staan.
0: Ja.
1: Maar het was ook wel eens af en toe niet zo leuk, hoor. Nee. Want dan hoorde je wel weer eens wat terug. En dan dacht je, jongen,
0: verhalen, moet dat allemaal nog zo?
1: Ja, goed. Het is eigenlijk op zich allemaal heel geweldig geweest. Ja.
0: 1967. Ja. Laten we even stilstaan bij dat jaar. In 1967 was de top 40, die bestond toen ook al. Die was in 1965 begonnen. Hebben jullie ooit in de top 40 gestaan?
1: Ik denk het niet.
0: Nee.
1: Was
0: wel in
1: toch wel
0: volgens mij, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Zeg, dan zou je toch ook verder hebben moeten kunnen. Maar het bleef allemaal een beetje, dus ja, toch ook als hobby.
0: Ja, 1967. Laten we even teruggaan naar dat jaar. In 1967 had je het Polygoonjournaal.
2: In gezelschap van een beschuit met een deursnee van 50 centimeter begaf een stoet warme bakkertjes zich op een mooie aprildag naar Drakenstein.
3: Onze zoon, dat mag ik als trotse vader dit keer wel zeggen, is een prachtige baby. Hij werd geboren om 8:03. Hij woog bijna 8 pond en is 50 centimeter lang. Vanaf het eerste moment heeft hij zeer krachtig van zijn aanwezigheid blijk gegeven.
0: Ja, ja. Willem-Alexander zag het levenslicht, werd geboren in 1967. Natuurlijk zette al Nederland in vuur en vlam. Er gebeurde van alles. Maar 1967 was ook het geboortejaar van die ene andere bekende man uit Budel.
4: Vroeger, hè? Vroeger, toen geloofde ik altijd dat er ergens op de wereld een sprookjesbos was. Met kabouters en heksen en reuzen en waar de dieren konden praten. En daar was het altijd gezellig. Maar ja, altijd. Dan was het ook wel eens hommeles. Maar dat werd wel opgelost. Dan was bijvoorbeeld, had je een heks. Die had zich dan misdragen. Maar hoppakee man, die werd gewoon sprookjesbos uitgebonjourd.
0: Hans Deeuwen natuurlijk, wel bekend. Ook uit Budel, 1967 werd hij geboren. Ja, Dian.
5: Maar in 67 was ook de eerste kleuren tv.
0: Ja.
5: En daar was Ellie dan weer gewoon op.
0: Ja, Ellie. Voor het eerst op televisie. Hoe was dat?
1: Zeer spannend, moet ik zeggen. Ja. Maar wel ontzettend leuk, natuurlijk.
0: Ja. In welk programma was je te gast?
1: Het programma... Ja, het ging eigenlijk om de mensen konden in het land, dat was toen der tijd vaker, briefkaarten sturen.
0: Ja.
1: Aan wie dat ze dus nog heel graag eens een keertje terug zouden willen zien op de televisie.
0: Ja.
1: In die tijd zongen ook toen de Janne, kijk jou even...
0: De Carlton-zusjes?
1: Ja, nee, ik bedoel eigenlijk meer die met ons... dat liedje zongen ze toen van... Trouw niet voor je 40 bent.
0: Havenzangers. Nieuw voor.
1: De...
0: Ik kom er ook even naar.
1: Lowland-trio
0: natuurlijk. Juist.
1: Lowland-trio. Nou, ja. Uiteindelijk hebben ze, is het Lowland-trio is toen 1 geworden.
0: Ja.
1: En wij werden toen 2.
0: Kijk.
1: En zijn we dus nog een keer, voor de 2e keer... op de tv geweest. Ja, ik hoor altijd nog terug van... er was geen muis op de straat te zien. Iedereen moest televisie kijken... want de Elmari-zusjes kwamen op de tv. Ja, geweldig.
0: Dat is toch geweldig, hè? 1967. Ja. Was een mooi jaar, hè, 1967. Vond je het een mooi jaar?
1: Ja, het was zeker een mooi jaar.
0: Er was heel veel qua muziek te doen. En jullie hadden natuurlijk heel veel plaatjes. Dadelijk gaan we zeker nog even een plaatje voor jullie draaien. Ik wil voor de mensen die misschien wat minder van de Nederlandse muziek houden, die wil ik ook niet vergeten. Dus ik ga even een andere hit draaien uit 1967 van de Bee Gees. Die hadden toen ook een nummer 1 hit in 1967 met deze.

0: duo Agda en de Munnik werd geboren. En Kurt Cobain werd geboren. Ja, dat was een bijzonder jaar 1967. Als je het allemaal terugkijkt, dan denk je, oh ja, die allemaal bekende namen. En in 1967 was daar ook de dienstplicht, Ellie.
1: Ja.
0: Ja, dat was wat, hè?
1: Dat was wat. Dat was inderdaad wat.
0: Niet iedereen wilde in dienst.
1: Maar niet voor mij, hè? Maar voor mijn vriendje natuurlijk toen.
0: Ja, dat was wat. Peter ging in dienst, toch?
1: Peter.
0: Ja.
1: Toen kwam Peter.
0: Ja, toen kwam
1: nou,
0: Peter.
1: Nou, al wat eerder hoor, maar toch even.
0: Ja, maar hij moest in dienst. En ja, dus hij ging. En toen was daar ineens inspiratie. Want ja, je zou het wel leuk vinden als Peter wat van zich zou laten horen. Er waren natuurlijk nog geen mobiele telefoons. Internet was er niet. Nee. Dus ja, het kwam uit en neer op het schrijven van een brief. En toen dacht je, daar ga ik een liedje over maken. Of is het zo niet begonnen? Het vergeet me niet te schrijven liedje.
1: Ja, vergeet me niet te schrijven. Hè?
0: Ja. Wie heeft de tekst gemaakt voor dat liedje?
1: Dat kwam allemaal van Johnny Hoes af.
0: Toch wel?
1: Ja. Ja.
0: Okay. Wel een mooi onderwerp.
1: Maar hij wist dat natuurlijk ook, dat hij in dienst moest. En ja. Daarom heeft hij dat misschien ook wel gedaan toen. Ja. Dat was wel leuk.
0: Ja, ja. Kreeg je er veel reacties op dat je daar een liedje over bracht? Vergeet me niet te schrijven, samen met je zus?
1: Nou ja, natuurlijk in je eigen kringetje. En als we optraden, rechts of links, dan werd daar wel eens naar gevraagd natuurlijk. Ja. Die zongen we dan ook vaker.
0: Ja. Was het een A-kant van een singeltje of een B-kant?
1: Ja, daar vraag je me wat. Volgens mij was het een A-kantje.
0: Volgens mij ook, hè?
1: Ja, hè?
0: Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Zover ik terug kon kijken wel.
1: Ja.
0: Zullen we eens even naar luisteren?
1: Ja.
0: Vergeet me niet te schrijven.

0: die muziek van toen. Ongelooflijk. En ik zat helemaal te genieten. En we hebben het even over die tijd. En ja, vergeet me niet te schrijven. Schreef Peter dan ook wel eens ooit?
1: Ja, natuurlijk.
0: Toch wel?
1: Zeker, zeker. Daar had hij tijd genoeg voor, 's avonds, hè?
0: Je vertelde net ook dat in die tijd Peter jou nog liefkozend Elke noemde.
1: Ja, nou, zo had ik heel graag willen heten.
0: Oh, oké.
1: Ja.
0: Oké, dus uit liefde schreef hij Elke. Hoe noemt Peter je tegenwoordig? Gewoon?
1: Nou ja, het is natuurlijk wel wat ingekort. Nou, hij noemt me toch wel het meeste Ellie.
0: Oké, toch wel.
1: Maar als je me werkelijk noemt,
0: El. Biertje.
1: Ja.
0: Jij staat over die dienstplichttijd zo'n beetje te kijken en te praten zo. En Peter staat zo te knikken. Ah, geweldige tijd, zegt hij hier in de studio. Prachtige tijd. Ja, bijzonder was dat. Goh,

0: Moeten jullie vaak optreden?
1: Ja, vaak. Regelmatig hebben we dus in al die beginjaren aan talentenjachten meegedaan. Waaruit dus ook het eerste plaatje, Als ik een klokje was, is ontstaan.
0: Ja.
1: Van die tijd af is het eigenlijk volop aan het rollen gegaan. En hebben we op een gegeven moment dus ook een uitnodiging van de televisie gekregen om dus aan een programma mee te werken.
0: Ja.
1: Kom er maar eens voor, heette het.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Kijk.
1: Kom er maar eens voor.
0: En dan ging jij met je zus Maria, die helaas niet meer leeft,
1: ja,
0: daar naartoe.
1: Ja.
0: Weet je nog wat je aan had?
1: Poeh, ja, dat weet ik nog, ja. Trouwens, allemaal nog door mijn moeder gemaakt. Zij was naaister ook, dus we hadden blauwe jurkjes aan met mooie roesjes, ja. Korte mouwtjes en dat weet ik nog wel.
0: Als twee poppetjes uit Budel.
1: Als
0: kwamen jullie op televisie.
1: Ja, en dat was in Lochem.
0: Oh, kijk.
1: En ik dacht dat het een camping was daar. En in dat grote restaurant buiten was het ongeveer 30 graden en binnen brandde volop de open haard.
0: Och, jee toch.
1: De smink die dreef zo wat van je gezicht af.
0: Want het was een programma voor in de winter waarschijnlijk.
1: Ja, ja.
0: Dat is televisie, hè?
1: Ja.
0: Hey, dan waren jullie hartstikke bekend. Jullie kwamen wilden natuurlijk, waren daar natuurlijk de grote bedrijven, dus die jullie graag wilden sponsoren natuurlijk. Die dachten, die Almarissen zijn zo bekend. Budels Bier stond natuurlijk bij jullie op de stoep te springen om jullie te sponsoren.
1: Nee hoor, was het echt niet.
0: Oh,
1: nee. Dat kwam toch wel. Dat ging van het een naar het andere. Het ging zelfs met het amusementsorkest in Eindhoven. Ja, wat we nooit gedacht hebben, mogen wij daarmee optreden. Dus ja, dat hebben we.
0: Ook nog.
1: Ja, en dan de tijd met de Opse Budels, de Bloasbuk. Hofkapel de Bloasbuk, moet ik eigenlijk zeggen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, daar zijn we toen eigenlijk overal mee gezongen. In Duitsland, naar Oostenrijk, naar Tsjechië, toen Domus Liedje. Zelfs een Tsjechisch lied ingestudeerd.
0: Ook nog.
1: Ja, ja, ja. Dus ja, dat is een geweldige tijd geweest.
0: Prachtig is het toch, hè?
1: Ja.
0: Wat mooi dat je mooie herinneringen aan hebt aan die periode.
1: Ja.
0: Gozer. Ja, ik dook in 1967. Ik kwam ook allerlei liedjes tegen natuurlijk. Het Nederlandse lied deed het toen best wel goed eigenlijk, landelijk. Niet alleen de Engelse muziek was daar. Er was daar ook nog die ene andere grote hit. En ik moet hem even draaien.

0: daar trek over de...
1: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Even wat ruimte nodig?
4: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
3: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat één van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan de Sterke.
8: Ja, welkom bij de show van de radio, het tweede uur. En vandaag hebben we de Elmari-zusjes hier op bezoek in de studio. En vertelt Ellie over haar avonturen.

0: Ja, ja, ja. Och, het is zo jammer dat u niet mee kan kijken hier in de studio. De camera's die staan helaas nog niet aan. Vanaf volgende week hebben we trouwens afgesproken. Afgelopen week bij Binnen Horizon kun je iedere zondag tussen 11 en 1 meekijken. Hier in de show van de radio, in de studio. En zien wat er allemaal gebeurt. Zo had u ook kunnen zien dat hier binnen komt stormen onze uitzendkracht namens het grootste uitzendbureau hier Horizon. William Pompen, dames en heren. Zelf groot fan van de Elmari-zusjes natuurlijk. Heeft al hun LP's. Hij heeft zelfs een tatoeage op zijn linkerbil, heb ik horen laten vertellen. Hij heeft een bedovertrek van Elmari-zusjes. Zijn hoofdkussen, daar zat Ellie op. En nou zie je Ellie een keer van dichtbij.
1: Ja, dat is geweldig. Dat ding aan, want ik hoor er eigenlijk niks van. De koptelefoon bezet.
0: Pak even de koptelefoon. Sorry. Constellatie in de studio. Ach, wat gezellig. Heb je een koptelefoon trouwens? Heb je er een? Ja. Oké, dat komt goed.
1: Mijn maat.
0: Oké, goed.
1: Hey, ja, dat is mijn maat.
0: Goeiedag. Goeiedag. Hoe is het?
1: Ja, goed. Ik zat net op de bank met een boterham op de eten. Ik moest eigenlijk nog beginnen. Ja. En toen hoorde ik dat jullie de John had afgezet. En toen zei Els, die appte mij al van, heb je iemand nodig? Ja. Ik zeg, ja, net iets voor Barry.
0: Ja, maar...
1: Toen zei Els, nee, net iets voor William. Ja, maar... Dus,
0: Jij bent
1: kijk,
0: echt...
1: en het is natuurlijk de eer om John te vervangen, maar Dian ken ik sowieso niks waarger.
0: Nee.
1: En iets meer, maar ook dat komt goed, toch?
0: Ja, goed. We blij dat je bent in ieder geval. Ja. Het lastige is natuurlijk wel, heb je een plaat in gedachten en heb je wat aanwijzingen kunnen bedenken in die 10 minuten? Want ja, het is natuurlijk allemaal kort dag.
1: Ja, ik heb een plaat kunnen
0: bedenken. Of heb je een plaats? Wil je raad waar die staat doen? Dat kan
1: nee, geen plaats. Want ik ben zelf helemaal niet van de topografie. Of
0: nee, dat was niet jouw ding.
1: Aardrijkskunde had ik altijd een onvoldoende voor.
0: Nee.
1: Zelfs in mijn eigen deuren ben ik het niet.
0: Nee.
1: Dus ik ben toch maar voor de plaat gegaan, Erik-Jan.
0: En dat jij dat ooit postbode bent geworden, is dan nog steeds geen hond. Maar goed,
1: dat snap ik zelf ook nog niet. Maar het is alleen maar zaterdags mensen dat ik voor 10 uur s'avonds klaar ben. Dan is het goed, hè.
0: Vandaar dat die post zo laat op de bus valt.
1: Daarom die klachten die komen allemaal van mij af. Ja. Nee, ik heb.
0: Heb je een aanwijzing?
1: Ik heb een aanwijzing. We zijn op zoek naar een nummer uit de jaren 70.
0: Ja.
1: En de band ervan die bestaat uit drie broers.
0: Uit drie broers?
1: Ja.
0: Uit de jaren 70?
1: Uit de jaren 70.
0: Even kijken. Het zijn dus niet Snip en Snap.
1: Nee.
0: Want die waren over z'n tweeën.
1: Nee, dat klopt. Het is ook niet een cocktail trio. Dat is het ook niet. Dat kan ik sowieso wel zeggen.
0: Oké.
1: Maar in ieder geval, de plaat die komt uit 1976.
0: Oké.
1: En het is een van mijn favorieten. Volgens mij stond hij ook in mijn top 20, maar dat weet ik niet meer, want dat is al even geleden.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval, hij is nummer 7 is hij geworden op zijn hoogste. Dat was de hoogste notering.
0: Oké.
1: Dus ja, ik ken Gert Zand, bent hier drie broers bestelden, bestaan. Dus,
0: 040-206-3040, dames en heren.
1: En dus van de Elmari-zusjes naar de broeders.

0: We hebben een eerste beller, William. Zullen we even een uitzending halen? Met wie spreken wij? Met wie?
1: Met wie?
0: Oh, het is fout. Nee, ik niet het goede antwoord.
1: Ik moest wat vriendelijker zijn voor jou, hè?
0: Okay.
1: Nee, we hebben al iemand Els, sorry.
2: Nee.
1: Nee, zeg het eens, buurvrouw. Niet is geen doorgestoken kaart of zo, hè?
2: Wie is best in life?
1: Dat is helaas niet goed, buurvrouw.
0: Jammer, wat naar voor je.
1: Ik ben trouwens ook blij, want dan krijg ik eens eigenlijk voor de buurt. Ik heb het zeker teruggegeven.
0: Dag, Els.
1: Dag, Els. Ik ga
0: Oh, we hebben weer een beller, hoor ik hier. Ja. Hallo, met wie spreken wij?
3: Met Sander Scheer.
0: Dag, Sander.
4: Hey.
3: Ik denk Bee Gees met Staying Alive.
0: Staying Alive? Nou, dat is helaas niet het goede.
1: Hoezo weet ik niet, wat is dat? Hey, nee, dat klopt. Dat is niet goed, Sander. Helaas.
0: Sorry, okay. Sander. Nee, het is geen Staying Alive. Nee, dat is
1: en ik kan ook wel even erbij zeggen. Het is een band die staat uit drie broers. Maar het is een andere band.
0: Het is een andere band.
1: Ja.
0: De eerstvolgende beller gaat zeggen met de Bee Gees. Let maar op. Ja. Horizon met wie? Goedemiddag. Oh, hallo? Maar volgens mij werkt die Sander nog. We hebben geen beller. Oh, wel een beller. Hoor je zo met wie?
5: Hallo, met Margriet.
1: Hey, Margriet. Goedemiddag.
0: Hoi, hoi.
1: Zeg het eens.
5: De gebroeders Kip.
0: De gebroeders Kip, oftewel de Bee Gees. Ja, ja, ja. En welk liedje had je dan gedacht, hè?
5: Saturday Night Fever.
0: Saturday Night Fever.
1: Nee, het is helaas. Het zijn ook niet de Bee Gees, Margriet. Je moet even in een andere hoek gaan zoeken. Het zijn wel broers.
5: Oké, dankjewel. Doei, doei.
0: Hoi, hoi. Ellie staat hier knap chagrijnig te kijken. Die denkt, ze zit helemaal om een lijn liedje heen te praten. Wat een prutsers.
1: Dat staat wel bekend op prutsers, toch?
0: Nou.
1: Nee, ik kan wel even aangeven. Een van die broers die had in de jaren 80 een hele grote nummer 1 hit gehad met een zangeres.
0: Met een zangeres.
1: En dat nummer dat was heel bekend uit een dansfilm.
0: Uit een dansfilm. 040-206-3040.

0: Jij bent er ook van 1967, William, of niet?
1: Nee, ik ben van 65.
0: Oh. 040, 62,
1: 40. In 67 wisten ze beter dat ze kinderen moesten bouwen. In 65 was dat niet zo'n succes, schijnbaar. Als vader had 4 keer geprobeerd, maar... Zo'n opgehouden van erg moeie.
0: Ellie staat hier met grote ogen te kijken, wat is dit dan? We laten hem ook altijd pas binnen om 12 uur.
1: En dan kwart over 12 uur.

0: Dronen.
1: Sandy Shaw.
0: String.
1: Ja, ja. En hij staat hier achter de microfoon, mensen. In
2: ik zal even zeggen, de band die we zoeken, die hebben ook een nummer gemaakt dat gaat over The Sun.
1: The Sun.
2: Ain't gonna shine anymore.
1: The Sun. Over de zon.
2: Make it easy on yourself, die hebben ze ook gemaakt. Dus ook? Misschien dat ze nou iets meer weten, want ik denk dat we anders om 6 uur hier nog staan.
1: Die kans is groot
2: inderdaad. Daar spreek ik ook niet blij mee, Jelik dan pas op.
1: 040-206-3040 en Ellie staat hier met grote ogen te kijken. Wat hier... Ellie, wat vind je er nou van, zoals het tegenwoordig hier gaat?
3: Jongen, jongen, jongen.
1: Het is toch verschrikkelijk,
3: ja,
1: Ellie?
3: Er is veel veranderd.
1: Ja. Het respect is helemaal weg, hè? Ja. Ja, Ellie. Jij was vroeger ook vaak op de radio te horen. Je zat ook vaak bij de Blos, hè? Bij Henk en Paula, toch?
3: Ja, zeker. Henk en Paula.
1: Ja, die ken ik wel. Die ken ik wel. Ja.
2: En die waren wel netjes.
1: Die waren wel aardig.
3: Die waren heel netjes.
1: En daar kreeg je nog eens koffie van, hè?
3: Oh, dat nog, ja.
1: Ja, dat is hier niet helemaal niet... We zijn zo druk aan het werk.
4: Ik heb net uitstaan te leggen, Erik-Jan, dat we daar koffie mogen drinken.
1: Okay.
4: Want in onze studio, misschien weet jij dat niet, mag niet gedronken worden.
1: Oh, dat was het. Ja. Ik wist dat ik iets van gaf. We hebben een beller. Even kijken wie.
2: Nou,
1: 040-206-3040. Wie hebben we aan de lijn? Goedemiddag.
5: Met Sander Skeert.
2: Goedemiddag, Sander. Ben er onderhand uit. Met die geweldige aanwijzing van Erik-Jan en mij.
1: Ja.
5: De Sun is van Erling Clark.
2: Dat begrijp ik even niet. Nee, we zijn nog steeds op zoek naar die brievenbroers.
1: Maar even, wie bedoel je nou?
5: Erling Clark, staat er.
2: Alain Clark.
1: Alain Clark. Ja, ik snap. Nee, ja. Dat is niet goed. Dat is niet goed, Sander. Sorry.
4: Nou, met een beetje googelen kom je er niet, hè?
1: Nee. Maar niet gegoogeld. Alain Clark is het.
2: Het is wel degelijk een band die bestaat uit 3 broeders. En ik zal zeggen dat ze de Walker Brothers heten. Misschien denk je dan iets meer.
1: Ellie, die kijkt in het gezicht van het moet echt niet gekker worden. Maar het wordt steeds gekker. We hebben weer een beller.
2: Goedemiddag.
1: Hallo.
6: Goedemiddag, met Jacqueline.
1: Dag Jacqueline, goedemiddag. Leuk dat je belt, Jacqueline. Wat denk jij?
6: Ik denk de Dixon Brothers met Cuba.
1: De Dixon Brothers en Cuba?
2: Nee, dat is niet goed.
1: Jacqueline, sorry!
6: Oké.
1: Doei. Dankjewel. Ja, succes kunnen we wel gebruiken inderdaad. 040-206-3040.
2: Ik heb al 3 keer gezegd dat de Walker Brothers zijn, maar ja.
1: We hebben weer een beller. Hallo.
7: Hallo.
1: Hallo.
7: Met John Galema, goedemiddag.
2: John Galema, hey, goedemiddag, Johnny.
7: Hey, William, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
7: Allemaal. Ja, ik denk dat de Walking Brothers zijn met No Regrets.
2: Nou, dan moet ik jou... ja, dan moet ik zeggen dat klopt.
1: Echt waar?
8: Alweer een winnaar.
1: Ja, hartstikke knap. Hartstikke knap. Ja.
7: En de hint van William, er komt niemand missen, hè?
1: Nee.
2: Ja, dat weet ik niet. Jij zat niet bij de Bee Gees vast.
7: Ik zat
2: of bij Al Clark of zo.
7: Eerst wel, nee. Ik zat eerst bij de Bee Gees. Ja, iedereen kent natuurlijk de broederschip.
2: Ja.
7: Maar ja, toen de Walking Brothers voorbij kwamen, denk ik, ja, The Sun is Shining Anymore. Ja, die kent natuurlijk iedereen.
2: Ja. Make it easy on yourself ook. Ja. Dus maak je makkelijk.
7: Ja.
2: Toen heb ik het jou makkelijk gemaakt, denk ik. Want toen kwam jij met No Regrets. En ja, dat is voor mij een van mijn favorieten.
7: Oh,
2: en hij komt uit 76, dus net zat we in 67, nou 76 draait, de 6-7 of hoe noemen ze dat tegenwoordig, die oude
1: rij. Ja, precies.
2: Ja. Dus daar zijn we nou terecht gekomen. En dan zou ik zeggen, John, proficiat en ga lekker wat eten. Oh, nee,
1: U zou het gezicht willen zien van Peter, de man van Ellie, die staat hier echt te kijken van, wat is dit toch allemaal? Wat gebeurt hier allemaal? Echt waar, het is wel. En Ellie die weet helemaal niet meer hoe ze het heeft. Ellie vindt het nog wel gezellig. Vind je het wel leuk,
3: hè? Ik vind het hartstikke leuk.
1: Dat toch wel, hè? Hij valt wel mee, hoor. Hij ziet er een beetje ruw uit, maar hij valt wel mee.
3: Nou, het valt wel mee, hoor.
2: Nou, John, ik zou zeggen... Proficiat, ik heb begrepen dat ik een vlaai gewonnen heb. En dan vraagt Erik-Jan al welke smaak. Dus dan laat ik nou een Erik-Jan over. En dan weet ik wanneer ik bij jullie moet komen eten.
1: Welke smaak ga je?
7: Ik kijk even nog gezien aan. Welke smaak willen wij van de vlaai?
2: Niks zit hij te zeggen, Thuis, hè?
1: Nee, niks.
7: doe maar kersen. Dat is altijd...
2: Oei, lekker.
1: Het is eigenlijk overal hetzelfde eigenlijk, wat dat betreft, hè? Peter staat instemmend te knikken nu.
2: Ja, wanneer ga je die ophalen? Want dan ben ik in de buurt, hè? Dan weer de kersen, dat is voorbij...
7: Ja, zeg het maar. Ik weet niet wanneer ik je op kan halen.
2: Ja, dan moet José in de regel denken. Of moet ik dat doen?
7: Ja, als jij dat kunt doen, dan vind ik het ook wel goed. Nee, ik heb vanmiddag nog een barbecue met de familie, dus dat gaat er niet
1: om. Oh, met een barbecue?
2: Ja, maar die is nou nog niet klaar gevlooien. Dat kan het goed. Even gaan ophangen, want Erik-Jan die
1: gaat de paal eruit. Precies. Dankjewel, hè.
7: Hey, nog een fijne uitzending.
1: Houdoe.
2: Fijne vangen. Houdoe.

0: En daarmee won onze winnaar een heerlijke fly. Met onze quizmaster. Met het raden van deze plaat. The Walker Brothers. En no regrets in de show op deze zondag. We moeten even aan het werk, Ellie. Ik moet even een ander onderwerp even laten passeren. Vind je niet erg, toch, hè? Vind je niet erg, hè? Mag wel, hè? Ah, mag, oké. Okay. We lazen eigenlijk door toedoen van een van onze vaste luistervrienden kregen wij een berichtje binnen. En dat berichtje dat had best wel een tekst eigenlijk. En het ging over een triathlon. En het berichtje dat wij binnenkregen, dat ging zo. In januari 2028 raakte ik in coma na een ski-ongeluk. Nu ben ik volle bak aan het revalideren met als doel mijn mooie leven weer op te kunnen pakken. Met mijn deelname aan de 1/8 triathlon in Zwolle daag ik mezelf uit en haal ik geld op voor de organisaties die mij geholpen hebben bij de reïntegratie, bij het herstellen. Dat ga ik doen voor de Hersenstichting, de Vroege Intensieve Neurorevalidatie, de VIN in Tilburg, en het Daan Teeuwen Centrum. Steun je mijn actie? Doe dat en help mij zoveel mogelijk geld in te zamelen. Aldus Joppe van Dijk uit Leende. En we lazen dat en we pakten de camera en de microfoon. En de Jan die ging even in gesprek met Joppe.
1: Ha, die Joppe.
2: Hoi.
1: Hoe gaat het met je?
2: Ja, nou gaat het wel goed.
1: Wat is er gebeurd?
2: Ja, ik heb op 12 januari een ski-ongeluk gehad. Toen ben ik in coma beland en toen ben ik van Oostenrijk naar Nederland in coma vervoerd. En ik heb in Nederland maar een halve week in coma gelegen dus. En daarna ben ik laag bewustzijn wakker geworden. Toen heb ik bij de VIN gezeten. En nu zit ik bij het Daan Teeuwen Centrum.
1: Dus je was een gezonde jongen en ineens was je gewoon een echte patiënt.
2: Ja, klopt. Ja.
1: En wanneer kreeg je mee wat er aan de hand was?
2: Ja, na een week toen ik uit coma was. Maar mensen zeggen allemaal anders wanneer je uit coma bent. Want ja, als je het weet, ben je uit coma. Of zo. En sommige mensen zeggen, als je van de beademing af bent, ben je uit coma. Dus ik wist het ook niet, maar een week nadat ik uit coma was.
1: Weet je nog iets van het ongeluk?
2: Nee, ja, een minuut van tevoren, maar daarna niks meer.
1: Het was gewoon een ongelukkige val, wat was het?
2: Ja, het was een val. Ik ging zo op de piste, zat een schans in, soort van, maar die zag je niet omdat het zo donker was. En toen ging ik daarover en toen ben ik blijkbaar op mijn hoofd beland.
1: En toen ging bij jou meteen het lichtje uit?
2: Ja.
1: Ja. En toen werd je wakker in het ziekenhuis?
2: Ja, ik werd niet wakker in het ziekenhuis. Ik werd wakker bij de VIN. Want ik wist van de eerste week wist ik niks meer af. Dus het ging gewoon langzaam, wist ik iets meer. Dus.
1: Ja, en toen lag je daar en toen was je echt ernstig gewond?
2: Ja. Ja, ik kon niks met mijn rechtse arm. Ik kon niet lopen, ik kon niet praten. Ja.
1: Goh jongens, je moest helemaal opnieuw gaan beginnen.
2: Ja.
1: Ja. Ja. En dan staan we hier iets meer dan een half jaar later.
2: Ja.
1: En als ik naar je kijk, dan denk ik, goh, je doet het goed, man.
2: Ja, heel goed.
1: Ja. En nou wil jij graag iets terug doen voor alle mensen die iets voor jou gedaan hebben.
2: Ja, ik wil geld inzamelen voor de VIN, Hersenstichting en Daan Teeuwen Centrum. Want die hebben mij gewoon heel erg goed geholpen.
1: Ja. En wat ga je doen?
2: Ik ga triathlon lopen, 1/8 triathlon.
1: Goh.
2: Ja.
1: Heb je dat zelf bedacht?
2: Ja. En mijn fysio die zei dan of dat wel leuk was als ze daar meededen. En mij lijkt het wel leuk, ja.
1: Dus je bent nou aan het trainen?
2: Ja, ik ben nou aan het trainen, ja.
1: Gaat het vooruit?
2: Ja, het gaat zeker goed.
1: Ja?
2: Kan ik al hardlopen, maar dan moet ik hardlopen na die fietsen en zwemmen. Dan,
1: ja, dus je moet wel even trainen.
2: Ja, het zwemmen wordt het moeilijkste.
1: Ja.
2: Want ik kan nou nog niet heel goed met mijn rechterarm. Dus ik moet alles op mijn rug doen. Met mijn benen, dus dan ga ik gewoon een beetje trappelen zo. Ja. 500 meter op je rug is best zwaar.
1: Ja, dat snap ik. En je moet het inderdaad allemaal tegelijk doen. Dus het is echt een grote inspanning voor jou.
2: Ja, klopt, ja.
1: Maar je bent aan het trainen en jij gaat dat gewoon doen.
2: Ja, ik ga dat gewoon doen, ja.
1: Wanneer is het?
2: 19 september.
1: Dus je gaat nog even knallen en dan de 19e, dan gaat het echt gebeuren.
2: Ja, dan gaat het echt gebeuren.
1: En waar vindt het plaats?
2: In Zwolle.
1: In Zwolle.
2: Ja.
1: En kunnen we met z'n allen komen kijken?
2: Ja, dat kan. Je kan komen kijken.
1: En wat kunnen we nog meer doen met z'n allen?
2: Geld inzamelen. Ja. Sponsoren, ja.
1: Want daar gaat het om, hè?
2: Ja.
1: Ja. En hoe kunnen mensen jou steunen?
2: Op mijn Insta staat een link en dan kan je daarmee sponsoren. Of in Mama's Kapsalon staat een donatiebox en daar kan ze ook gewoon in geld in doen.
1: Heb je een bepaald streefbedrag in gedachten?
2: Ja, nou, ik had eerst gedacht, was ik al blij met de paar duizend euro. Maar het zit nu op 12.500 euro. Ik dacht,
1: Want we gaan er wel gewoon heel veel geld voor ophalen.
2: Ja, hopelijk wel, ja.
1: Je gaat daar niet voor niks doen. Dan moet gewoon goed opleveren.
2: Ja, klopt.
1: Dan ga jij lekker trainen.
2: Ja.
1: En dan gaan wij jou met z'n allen helpen.
2: Ja, dankjewel.
1: Succes ermee.
2: Dank je.
0: Daar stonden we dan bij Joppe in de tuin. En Dianne in gesprek met Joppe van Dijk. En als je Joppe nou wil steunen, ga dan even kijken op Instagram. Joppe, die schrijft gewoon Joppe alles over hoop. Dat stuur je. Apenstaartje, Joppe alles over hoop. Je kan ook even kijken op winedonate.com/fundraising. /Joppe van Dijk. Maar wij hebben al ontdekt, als je op Google gewoon even Joppe van Dijk intypt, dan kom je vanzelf op de pagina terecht. En daar kun je lezen hoe je, zeg maar, kan doneren en Joppe kan helpen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor dat goede doel wat hij voor ogen heeft. Want ja, hij heeft nog een lange weg te gaan, maar hij is vastberaden. Hij straalde ook en leek vastbesloten om zijn oude leventje weer terug te gaan verdienen. Door hard te trainen en te revalideren. Joppe, heel veel succes, jongen. En super moedig van je. En dankjewel dat je ons te woord wilde staan. Joppe van Dijk, uit Leende was dat.

0: Ja, Henning Verval natuurlijk. Vaya con Dios op de radio, mensen. Daarmee even terug in de tijd, ergens jaren 90 volgens mij. Ja, Ellie. Jij was niet alleen in Nederland bezig samen met je zusje om liedjes te zingen. Jullie hebben op een gegeven moment ook naar Duitsland toe gegaan, hè?
1: Ja, we zijn verschillende keren met de blaaskapel dus naar Oostenrijk geweest. We zijn met de kapel naar Domažlice geweest in Tsjechië.
0: Ja.
1: Daar zelfs nog in het Tsjechisch gezongen.
0: Kijk.
1: Ja, en ik zeg, dat was ja, natuurlijk weer een hele mooie ervaring daar.
0: In het Tsjechisch zingen? Ellie.
1: In het Tsjechisch zingen, ja.
0: Dat was moeilijk.
1: Dat was heel moeilijk.
0: Ja. Heb je ook in het Duits gezongen dan?
1: Ja, daar was het in principe alleen. Maar alleen als we dan ook voor een Duitse carnavalsvereniging, een Rotweiss, iemand die graag naar de Duitse televisie kijkt met carnaval, dan zie je die volle zalen.
0: Ja, ja, met die lange tafels.
1: Met die lange tafels. En daar stonden dan twee van die Budelse getjes, zal ik maar zeggen, met een gitaartje en mensen op de stoelen niet te geloven, und wo die meisjes zien.
0: Ach, jeetel.
1: Dus er werd ook wel eens in het Nederlands een liedje gezongen.
0: Ja. Vergeet je me niet te kruipen, und daar bij de lindenbomen. Ja. Ging het je goed af in het Duits zingen trouwens?
1: We konden eigenlijk best wel redelijk goed Duits.
0: Toch wel,
1: ja. Maria die had natuurlijk toen stilletjes aan ook in de 60er jaren een Duitse vriend. Het was de eerste jongen die naar Budel kwam en het was meteen raak natuurlijk. Hè?
0: Dat was de jongen met de mondharmonica.
1: Ja. Nou, nee, het was natuurlijk in Zaal Bakens voor mensen die
0: nog
1: van onze tijd waren.
0: Hè?
1: Daar werd gedanst en daar leerden ze Volker Braun leren, dus ze daar kennen.
0: Ja.
1: Zodoende kwamen wij dus ook weer op de legerplaats terecht. Och. En hebben we daar ook veel gezongen.
0: Was daar vaak feest op de legerplaats?
1: Ja, natuurlijk was daar vaak feest.
0: Die deden niks anders volgens mij, die Duitsers daar.
1: Ja.
0: Jongen. Heb je mooie tijden meegemaakt trouwens op de legerplaats?
1: Hele mooie tijden. Ja.
0: Was een beetje feestje te bouwen op de legerplaats? Was het een beetje gezellig daar dan?
1: Ja, dat was zeker wel gezellig, ja. Ja. Het was meestal allemaal bij die onderofficieren. En dat was zelfs in Weert hebben we nog eens voor de militairen moeten zingen.
0: Kijk.
1: Er was toen nog een opvang die dag, jongens die daar s'avonds
0: vaak. De Rupsje Meidje aus Budel.
1: Ja, ik zeg altijd twee van die Budelse getjes daar tussen die militairen. Ja, dat was wel leuk.
0: Ja, leuk. Wat een mooie herinneringen toch, hè?
1: Mooie herinneringen.
0: Ja. Ja, je had ook wat foto's meegebracht. Je hebt wat foto's laten kijken ook. Ja, helemaal stralend nog in jurkjes op de hei tussen allerlei. Wat zijn het? Zonnebloemen? Wat is het?
1: Perdebloemen.
0: Perdebloemen, natuurlijk. Het perdebloemke.
1: Perdebloemkes, ja, dat is natuurlijk in principe en het gewoon en dan in Budel gelaten en een beetje omstreken.
0: Ja.
1: De perdebloemer in de zomer.
0: Ja,
1: op het Budelse platteland.
0: Dat was hem, hè?
1: Dat was hij.
0: Ja. Die moeten wij eigenlijk ook even draaien, toch? Toch?
1: Heb je die?
0: Volgens mij wel. Moet ik even. Ik ga nu meteen kijken in mijn mapje. Ik heb alles voorbereid. Als het goed is, heb ik hem erbij staan. Ik ben aan het kijken. Even kijken. Heb ik hem hier? Maria Koffie. Nee, helemaal niet te schrijven. Vinkerwals. Dolomieten. Nee, daar ben je.
1: Daar zal hij niet bij staan.
0: Nee, waarom heb jij me laten staan? Nee, ik moet hem even gaan googlen. Maar die gaan we dadelijk draaien. De perdebloemkes. Toch?
1: De perdebloem.
0: Anders zijn we niet compleet.
1: Nee.
0: Dan hebben we weer half werk gedaan. Dat moeten we niet hebben. Trouwens, zing je nog?
1: Normaal gesproken dus geen optredens meer. Maar ik ben als vrijwilligster op de kleine PG in Budel, bejaardenhuis, ben ik dus vrijwilligster. En daar mag ik nog heel graag eens toch nog wel met de mensen zingen. De liedjes natuurlijk van de schooltijd, van vroeger, waar ik zelf mee opgegroeid ben.
0: Ja.
1: En de mensen vinden dat toch altijd nog geweldig. En ik doe mijn best. Het klinkt wel niet meer als vroeger, maar
0: De tand
1: maar
0: is thuis,
1: het moet
0: hè?
1: Bij mij toch goed zijn.
0: Ja. Ik ben enorm aan het zoeken. Ik ga hem vinden. Ik heb er even wat meer tijd voor nodig, de perlebloemkjes, maar die gaan we daar zeker draaien. Goh, Ellie. En nou ineens weer op de radio. Hey.
1: Ja, nou weer op de radio.
0: Heb je nog tegen iemand gezegd dat je op de radio zou komen vandaag?
1: Ja, ik heb dat wel verteld natuurlijk, rechts en links. Maar jou ook niet heel budelde.
0: Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien.
1: Ja. Dat ga ik dus ook regelmatig in het bejaardenhuis zingen.

0: prachtige plaat. Op de radio van Delmari Zusjes. En Eddie zat er het volle borst mee te zingen. De buurman kwam zelfs vragen of alles wel goed was hier. Nee hoor. Terwijl Peter in een diepgaand gesprek met William Pompen zit. Die twee vermaken zich wel zo te zien. Die hebben elkaar wel gevonden.
1: Ja.
0: Goh zeg. Heb je nog een mooie herinnering of een prijs ergens thuis op de kast staan? Van?
1: Jazeker hebben we dat. In de 80er jaren. En ik weet nog toen Henk Toeme prins werd. Ja. Toen hebben wij dus de perdebloemer in de zomer hebben we uitgebracht. Ja. Geschreven de tekst door Sjan Thewe.
0: Ja.
1: En de muziek was toen van Jantje Koopmans Rode Rozen.
0: Kun je nagaan.
1: Nou, en dat is ja, ik denk dat die al 41 jaar oud is en nog ieder jaar. Of als ik op straat loop en iemand komt me tegen die me natuurlijk goed kent, dan is het, ha, perdeblumke. Op de zittingen moet die ook altijd nog gespeeld worden.
0: Zullen we even draaien? We gaan hem even draaien, we maken het uit.
1: Oké.
0: Dankjewel Bart van Steenbergen trouwens. Voor het sturen van de muziek.

0: Nou, maar dit is dus niet de originele. Want jullie zijn wel gecoverd. Hè? Er zijn mensen die deden jullie na tijdens de zitting.
1: Ja, er zijn zoveel mensen die geweest zijn vaak ook. Onze jurkjes gevraagd hebben om dus... En ook zelfs op de zittingen... Ja. Worden ze ieder jaar nog bijna gezongen. Ofwel met het vrouwshoppen. Ja. Dan moet ik nog eventjes op de tafel. Die perdenbloemer, ja, dat is een verhaal apart.
0: Dat is deze plaats.

0: op de socials en ook op het internetsite van Horizon en het YouTube-kanaal. Dan kun je het even kijken, dat gesprek wat daar was. Hij was wel ontzettend moedig, Dian, hè? Joppe.
1: Ja, ik stond dan met kippenvel.
0: Ja. Het was ook wel een bijzonder verhaal wat hij had, hè? Hij was ook vastberaden om zijn werkje weer terug te knokken en weer helemaal de oude Joppe te worden. En daar gaan we met uiteraard even heel veel succes hebben wensen. Want het valt niet mee, dat revalideren. Dat heb ik al lang in de gaten. Er komt wel veel bij kijken.
1: Hij doet gewoon echt alles op karakter.
0: Ja, is knap.
1: Ja, is echt heel knap.
0: Ja, toch. Goed, en dat op deze zondag. Wat leuk dat je luistert tegen de show van de radio. En we krijgen een verzoekje binnen. Goh, Erik-Jan, zou je alsjeblieft even iets van willen draaien van André Rieu? Ik ga even William even bedanken. William.
2: Ja, graag gedaan, Erik-Jan.
0: Je was geweldig.
2: Ik hoop dat ik nog een keer terug mag komen.
0: Zeker, William.
2: Na ons optreden.
0: Zeker.
2: Maar dat komt goed.
0: Dank je wel.
2: Een fijne zondag allemaal. En misschien tot volgende week dan.
0: Tot volgende week. Dag, William. Hoi, hoi.

0: weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Belgische grens Breda nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Galder. Dat is de nasleep van een ongeluk. En een kwartiertje vertraging op de A76. Vanuit Geleen naar Aken langzaam rijden tot aan de Duitse grens vanaf knooppunt Kunderberg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Jan de Sterke.
8: Hey, goedemiddag. Wat leuk dat je luistert, zeg. Welkom in het 3e uur van de show van de radio. En daarmee gaan we beginnen met Jay en de

0: Jay and Americans. In een hele slechte uitvoering, excuses daarvoor, de Caramia hoor. En daarmee even terug in de tijd, 1965, nog even aan het begin van uur 3 van de show van de radio. Ellie, ik wil je bedanken voor jouw aanwezigheid in het programma. We vonden het hartstikke gezellig. En Jan?
1: Ja,
0: ja. Vond je het ook leuk?
1: Dankjewel.
0: Vond je het leuk? Dit was natuurlijk wel even iets anders natuurlijk, dat je gewend bent natuurlijk.
1: Ja, en dat na zoveel jaren alweer. Nou.
0: Ook nog eens een keer, hè?
1: Fijn.
0: We vonden het hartstikke leuk dat je er was. En ik wil je bedanken voor de muziek die we mochten draaien. En je mooie verhalen. En ja, leuk om Deel Marius eens een keer bij Horizon in de radio-uitzending gehad te hebben. Toch, Dian? Zijn we nog iets vergeten te vragen trouwens? Vergeet ik helemaal.
1: Nou ja, nog één hoogtepunt hadden we. We hebben dus ook in de 80er jaren hebben we samen de Gouden Bok gewonnen.
0: Echt waar?
1: Echt waar.
0: Bij de Bulderbuk, de Gouden Bok.
1: Bij de Bulderbuk, de Gouden Bok.
0: Dat is toch wel een, ja. Dat is toch wel een compliment natuurlijk, hè?
1: Ja, dat mag ik aannemen, ja.
0: Maar toch ook wel, ik moet wel zeggen, wel verdiend. Ik bedoel, als je met de perdebloemen, ja. Als je ziet hoe vaak je de borg op zijn kop hebt gezet, de mensen op de tafels, de stoelen.
1: Ja.
0: Hoeveel vaten bier er getapt zijn op dat liedje van jullie. Ja, dat is toch geweldig, mooi compliment.
1: Dat zijn geweldige momenten die je eigenlijk nooit meer vergeet.
0: Nee.
1: Zelfs toen de bakkers van Budel met z'n allen een keer binnenkwamen. We hadden een liedje over de Buulse vlooi.
0: Ja.
1: En dat hebben we toen mogen zingen op een avond ook weer. Dat de hele bakkersfamilie, die kwamen binnenlopen met een grote draagbaar. Ja. Met allemaal in klederdracht natuurlijk, hè, hun hoge witte mutsen op.
0: Ja.
1: En daar een vlaai hadden gebakken. Nou ja, ik weet niet hoe groot ze was. Onvoorstelbaar, dat was dan voor alle artiesten.
0: Oh, wat leuk zeg.
1: Ja, ja. Geeft me nog zo'n lekker stuk van die Buulse vlooi.
0: Je hebt wel bedacht dat je hoofd vol met prachtige herinneringen natuurlijk. Hè?
1: Ja, hele mooie.
0: Eigenlijk zou je een boek moeten schrijven, Ellie.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Je hebt zoveel meegemaakt.
1: Zoveel. En ja, later ben ik alleen verder gegaan. Dus,
0: ja, ja, ja, ook nog.
1: Jammer dat dat afgelopen was, ja. Maar ik heb een prachtige jeugd gehad erin.
0: Ja.
1: En natuurlijk, ja, eenmaal komt de tijd.
0: Ja, ja.
1: Maar het is goed geweest.
0: Ik vind dat jij,
1: mooi geweest.
0: Ik mag je zeggen, dat hadden we van het begin af gesproken. Ik vind dat je heel trots mag zijn op hetgene wat je gepresteerd hebt samen met je zusje. En de Elmari-zusjes. Ik denk dat ze altijd wel in het hart zullen blijven van de inwoners van Budel en van Kranendorp. En ik denk dat ze nog heel vaak te horen zullen zijn. Denk ik zo.
1: Ja, nou.
0: Dat is toch mooi, hè?
1: Ja, dat is heel mooi.
0: Hey, dankjewel dat je er was.
1: Alsjeblieft.

0: Propaganda van de andere hitje, Dual Eye to Eye, op de radio gedraaid op deze zondagmiddag. Terwijl we naar buiten kijken, zonnetje aanlokkelijk lacht naar ons. En wij zoiets hebben van, goh, dadelijk dan gaan we ook lekker genieten van de zon. Toch, Dion? Hebben we alles een beetje gedaan vandaag? Of zijn er nog dingen waarvan je zegt...
1: We hebben eigenlijk nog twee jarigen, maar...
0: Oh, die moeten we nog even bellen?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ik las trouwens dat oud-burgemeester mevrouw...
1: Dion Krayé
0: overleden is.
1: Ja, klopt.
0: Heb je die persoonlijk gekend?
1: Ja, heel goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Waarvan?
1: Nou, ik werkte destijds in een schoenenwinkel in Leende.
0: Oh.
1: Bij Theo Herings. En daar kwam Ans altijd.
0: Okay.
1: Dus ik kende Ans en Rob best heel goed.
0: Ans en Rob? Oh, ja. Je kende hem wel heel goed.
1: Ja.
0: Was het een vriendelijke vrouw?
1: Ja, zeker.
0: Ja? Was het een goede burgemeester?
1: Stel. Zeker, hartstikke.
0: Ook nog. Was ze burgemeester van Marees of van Budel?
1: Nee, van Marees.
0: Van Marees?
1: Marees en Zurendo, ja.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Goh zeg.
1: Dus.
0: Ja. Het gaat allemaal, het gebeurt allemaal maar.
1: Alles gaat voorbij. Ja.
0: Alles gaat voorbij.
1: Ja. Ja.
0: Goed, dadelijk even nog die twee jaar. Gaan we die verrassen of gaan we die bellen of wat gaan we doen?
1: Ja, dat zou ik leuk vinden om ze te verrassen.
0: Ja? Hm? Dat is goed. Dan gaan we dan na deze plaat zoeken. Een spannend muziekje. En dan gaan we die jarige Joppen bellen. Goed?
1: Ja.
0: Vind ik nou een heel strak plan. De show van de radio op zondag. Hier is Don't Fear the Reaper. Oh.

0: Ongelooflijk. Enorm veel reacties hier op de uitzending van vandaag. Dank jullie wel allemaal. Leuk dat ze er was. Ellie Kuipers intussen vertrokken met Man Lief Peter. En wat een verhalen die dan, hè?
1: Ja, ik vond het superleuk.
0: Ongelooflijk. Ja, we gaan iets spannends doen, dames en heren. We gaan even in de telefoon, want we hebben jarige Job. En Jan heeft twee mensen waarvan ze zei, ja, die moeten we echt even live bellen om te feliciteren. Want ze zijn jarig vandaag. Ik weet zelf niet wie, maar dat gaan we merken. Wel, hè? Krijg ik een biertje of zo? Heb ik even iets dat ik weet wat er gaat gebeuren? Of moet ik gewoon, word ik in het diepe gegooid? Oh.
2: Nee, Bert.
0: Met wie spreken wij? Bert.
2: Ja, Bert.
0: Erik Jan de Sterke, Radio Horizon, met live in de uitzending. Bert, gefeliciteerd met je verjaardag.
2: Ja, dankjewel.
0: We denken, we draaien het een keer om. We bellen Bert een keer.
2: Ja.
0: Want je deed altijd mee met Raad waar die staat. Dus we kennen jouw stem goed, Bert.
2: Ja.
0: Is alles goed?
2: Ja, je valt af en toe weg.
0: Oh, heb je een beetje een leuke verjaardag, Bert?
2: Ja, het moet nog komen.
0: Oh, dat komt dadelijk.
2: Als je jongens hebt en die gaan op vakantie, dan komen ze speciaal terug van mij, hè?
0: Och, ook nog eens een keer, zeg.
2: Ja.
0: Wat leuk. Ja, wil je even feliciteren. Ook namens Dian, toch, Dian?
1: Ja, hartelijk gefeliciteerd,
2: ja.
1: Echt.
2: Ja, dankjewel.
0: En maak er een hele leuke dag van, hè?
2: Dat gaan we zeker doen vanavond.
0: Ja, kunnen we nog een leuke plaat voor je draaien, Bert?
2: Ja, maar ik had net in Mariusjes al gehoord.
0: Wat vond je ervan trouwens, om ze weer te storen?
2: Ja, dat was toen ik jong was.
0: Ja. Ja, was toch leuk, Bert, of niet?
2: Ja, nou ja, was leuk.
0: Het is leuk om dat weer te
2: zeggen. Maar ja, als je tegenwoordig dan vraagt, als ze er iets van zegt, dan ja, die jongens van tegenwoordig, die snappen dat niet meer. Hè?
0: Nee, die kijken hier verbaasd aan, waar heb je het over?
2: Ja. Leuk, dat is toch?
0: Ja, dat is zo. Ja. Nou goed, Deel Marius hebben we gedraaid. Kunnen we nog een ander liedje voor je draaien dadelijk?
2: Zoek maar iets uit wat mijn ouder is.
0: Dat komt goed. Ik ga mijn best doen, Bert.
2: Goed zo.
0: Fijne dag, hè?
2: Heel bedankt.
0: Dag, Bert. Doei. Ja, leuk. Bert natuurlijk even gefeliciteerd. Weet Bert met zijn achternaam, Dian? Jij weet dat beter dan ik.
1: Van Mel.
0: Bert van Mel natuurlijk. Van harte gefeliciteerd. We gaan weer in de telefoon en we gaan eens even kijken. Er is nog iemand jarig. En die weet niet dat we hem of haar gaan bellen. Spannend. Ik voel me al helemaal een geheim agent. Of slippers. Even kijken. Telefoon vandaag geen kuren, gelukkig.

0: erg.
1: Oh jee.
0: Hallo? Ergens in, in Bergijk gaat nu de telefoon. Maar ja, hij kan ook in Spanje zitten natuurlijk, dat weet je niet. Of misschien wel in Tirol. Ik denk niet, Jan, dat hij die op gaat nemen.
1: Ik denk het ook niet. Een ander nummer heb ik niet van hem. Dus
0: echt
1: ja,
0: niet?
1: Nee.
0: Ah.
1: Ik heb een nummer van zijn zoon, maar dat heeft natuurlijk geen zin.
0: Even kijken of we nog een voice van in kunnen spreken natuurlijk. Dat is altijd wel even leuk als we dat kunnen doen. Maar ik ben er bang voor. Jammer. Martijn Daas, ook jaar vandaag, willen we feliciteren. Martijn, die kennen we van de Crazy Cross in Bergijk. Is altijd de woordvoerder en regelmatig bij ons in de show. Martijn, van harte

Radio bij Horizon natuurlijk. En de Dancing Queen op deze zondagmiddag 2:15. En de one and only Guilty Pleasure Show met Diane en Erik Jan onderweg naar 2. Met nu een hele mooie plaat van de Little River Band. Home on Monday.

Belinda Carlisle en de grote hit in 1988. Heaven is a place on earth. Natuurlijk hier in de show gedraaid. En ja, dat brengt ons alweer op 5 minuten over 2:30. Man, wat gaat het toch hard als je lol hebt. Hier is V.

0: for me too.
1: Een beetje een geheimzinnig raar plaatje. Ik moest er enorm aan wennen in het begin. Martin Garrix en Troye Sivan en There For You. En dat was in 2017 dat...

nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lamienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
6: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft volgens de veiligheidsregio. 2 mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kort file op de A2 vanuit Utrecht naar Eindhoven bij Alfred Sint-Michielsgestel bijna 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al 2 explosies. De politie in Drenthe vermoedt verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A76 vanuit Geleen naar Aken. 2 kilometer file vanaf knooppunt Kunnenberg tot aan de grens met Duitsland. Rijden daar langzaam door de grenscontroles. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leemde.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Start je dag met Fortune Coffee.
6: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg duurde er een kwartier langer over door grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: Gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied 2 keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
0: Van der Zanden.
5: Zuidoost-Brabant, wij zijn Radio Horizon. 5 uur geweest, de krenten uit de pap. Lekkere zomerse muziek met onder meer de Beach Boys. Let's get around.

zomer en je geniet van de lekkere muziek op Radio Horizon. Jongens hebben veel, heel veel hits gehad. Denk even aan Bob Ren en Snoop John B, Lil Honda, Good Vibrations en God Only Knows. The Beach Boys, wat een mooie samenzang. Hey, fijn dat je radio op Radio Horizon staat. Krent uit de pap, 5-6, de juweeltjes van toen en nu met de vaste onderdelen. De Triple D, oftewel de domme discodreun. Het instrumentale intermezzo. En een mooie Franstalige chanson.

0: programma zonder reggae-muziek. Ja, dat hoort er gewoon in thuis. Bob Marley, tezamen met zijn Wailers, de meester zelf. En Free a Little Bird.
1: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.
0: Fijne muziek op de radio. Voor de broodnodige variatie. EWF, Earth.

tempo in het programma. Avicii. Avicii. Hey brother. De beste hits, ook van eigen bodem. Nummer 1 in de hitlijsten.

toegekomen aan het eerste vaste onderdeel van het programma, de Triple D, oftewel de Domme Disco Dreun. Jimmy Bow, de zaakjes Horn. Dance Across the Dance.

bitter ruit, het einde van de jaren 80. Jamie Bohorn, die we vooral kennen van zijn grote hit Spank. En dit was Dance Across the Dance Floor. Het was de Triple D, oftewel de domme discodreun. Het programma is niet alleen voor jou. Het is ook een beetje voor mij, mijn persoonlijke jukebox. Met daarin onder andere, hoe kan het ook anders, die Alan Parsons Project. Zang van Eric Wilson, het mooie Turn of a Friendly Card.

samen. Blazers, strijkers en een hele mooie zang van Eric Olsen in The Alan Parsons Project. The Turn of a Friendly Card. Het is alweer een dik jaar geleden dat mijn vrouw is overleden. En iedere minuut is ze nog in mijn gedachten. Hoe mooi is het dat ze een goed gevulde Spotify favorietenlijst heeft achtergelaten met haar mooiste nummers. En om haar te gedenken draai ik iedere week een nummer uit die lijst. Vandaag is dat The Love Affair met Rainbow Valley.

prachtig nummer om nooit te vergeten. Steve Ellis vertolkt het in The Love Affairs, Rainbow Valley. Een plaatje uit de jaren 60 of zal het begin jaren 70 geweest zijn. En alweer toegekomen aan het volgende item. En dat is... The Shadows, and Dance On.

de jaren 60 de vaste begeleidingsband van Sir Cliff Richard. De Shadows vandaag met het instrumentaal intermezzo Dance On.

0: Your husband is coming.
1: Misschien vind je er helemaal geen zak aan. En heb je zelf een muzikale suggestie? Laat het me even weten. Peter@rtvhorizon.nl. Uitlijsten van onlangs Ray and Where's My Husband? She's crazy like a fool.

hitmachine Boney M. Daddy Cool. Als je mee hebt zitten strepen, weet je dat we nog één plichtpleging te goed hebben in het programma. En dat is het formidabel chanson in handen van Isabelle Adjani. Pul Marine.

als het ware droom hier bij weg. Ik weet niet of je iets met Franstalig muziek hebt, maar ik heb dat wel. Er worden mooie, mooie Franstalige verhaaltjes verteld. En ditmaal was dat door Isabelle Adjani. Het was het formidabel chanson van vandaag. Een juffrouw die ook mooi kan zingen. Kim Carnes, Betty Davis, I.

Betty Davis was een Hollywood-actrice die bekend stond om haar grote expressieve ogen en krachtige uitstraling. Ze schreef zelfs naar Kim Carnes en de songwriters een bedankbrief om dat ze leuk vond dat ze weer eens onder de aandacht werd gebracht met haar Betty Davis Eyes. Abba Tellig, Agnetha Velskog.

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar volgens mij zijn we een beetje in slaap aan het sukkelen. En dat kan niet de bedoeling zijn, want Erik Bloemen die is binnenkomen wandelen. En die zou toch ook nog graag een paar luisteraars overhouden na zessen. Want 2 uur lang word jij verwend met allemaal leuke oude plaatjes in de Retro Show. Ik wens je nog een fijne voortzetting van deze zondag. En maar

0: met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Even wat ruimte nodig?
2: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
1: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
7: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
7: DAB+
8: en overal online.
7: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittenden van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.

Van sommige oude platen, als je die weer terug hoort op de radio, word je meteen vrolijk. En ik ben ervan overtuigd dat er diverse luisteraars op dit moment zeer vrolijk geworden zijn bij het horen van deze Traveling Band. Plaat van de Creedence Clearwater Revival. Een band die opereerde op het einde van de jaren 60 en een stukje in de jaren 70. Deze plaat kwam van het album Cosmos Factory. En natuurlijk is het voor ons weer heerlijk om zulke exemplaren terug te draaien op de radio. Goedenavond, welkom weer in de retro show van dit radiostation Radio Horizon. Tot een uur of acht blijf ik weer bij je met mooie en bekende oldies. En misschien tussendoor ook wel eens een keer een onbekende, maar die toch heel heerlijk klinkt voor jou. Onze hitparade van toen gaat terug naar 11 augustus van 1979. Ik heb ook nog een longplayer straks en in het tweede gedeelte een bijna vergeten juweeltje. Door nu met de Bangles. Door nu met de hits uit de 80's, want dat doen we altijd in het begin van de show. Hier is Manic Monday.

rekenen bij een van de betere, heerlijke, zachte platen uit de jaren 80. We hadden de speciale stem toch wel van Bryan Adams op de radio op deze zondagavond. And Straight From My Heart. Daarvoor, Bow Wow Wow, we hadden nog We Didn't Start The Fire van Billy Joel. En we begonnen ons blokje 80's met Manic Monday. Onze hitparade van toen, we keren terug naar de zomer van 1979. De hitparade van 11 augustus van dat jaar. Eerste plaat die we uit die lijst gaan draaien is nummer 35. Dames en heren, komend van 21, dus hij was op de terugweg. Maar daar stond tegenover dat hij al 6 weken bij was. We denken aan een plaat van Cheek. En hier is Good Times. Ja, kan maar nog goed voor de geest halen dat hij zo lang genoteerd stond in de lijst. Volgende leuk discoplaatje. Ook in het discotheekje werd hij vaak gedraaid. Vandaag in de retro show van Radio Horizon.

platen die verdwenen zijn in de mist van de geschiedenis. Die komen terug op zondagavond in de Retro Show. Ja, ja. We hadden natuurlijk weer een aantal op een rijtje. En ons eerste hadden we, ons laatste zal ik liever zeggen, hadden we de Zorba Dance van Friedel Bauerbus 65. Ja, die plaat kwam ook in de lijsten door het trio Helleniek. Die scoorde ermee in onze hitparades en eindigde op nummer 5 in 1965. Maar wij pakten die andere versie op de versie van Friedel Bauer. Daarvoor hadden we nog de Belgische plaat, de Belgische hit van Ferry Grignard uit 66. Ring Ring, I've Got to Sing. En we begonnen met de Everly Brothers, That's What You Do To Me. Onze longplay voor deze week. Ik heb er eentje meegebracht, ja ja. Terug naar de 80's, iets heel anders nu op de radio. Hier is Clubhouse met Do It Again. En in een superlange uitvoering zal hij meer dan 7 minuten in beslag nemen. Mooi toch?

was in feite helemaal niet de bedoeling geweest om deze plaat te draaien op de radio. Maar ja, er ging iets mis met de techniek. En vandaar dat het helemaal fout ging. Want het was eigenlijk in feite de bedoeling geweest om José de los Reyes terug te draaien voor jou op de radio. Maar het gebeurde niet. Dus vlug door met deze. Want we moeten toch ervoor zorgen dat de platen er onafgebroken nonstop achter elkaar moeten volgen. Dan nu door met Demis Roussos. Goodbye, my love, goodbye.

mooi gevoel, hè, dat hoogstemmetje. Langzaam maar zeker gaan we weer wat naar het einde van het eerste gedeelte. Ja, maar ik blijf nog een uurtje bij je. Ik blijf tot een uur te wachten. Dus als je houdt voor die heerlijke oude plaat, dan moet je gewoon bij me blijven. We hadden nog op een rijtje. We hadden de Tennessee met Dan na. Begin 17e jaren vond deze plaats zijn weg. En de Duitse vertaling van Goodbye, My Love, Goodbye van Demis Roussos. Ja, ik heb ook een Engels exemplaar in het bestand staan. Zal ik een volgende keer een keertje draaien. Toch wel een typische, lekkere zomerplaat om terug te draaien op de radio. Onze hitparade van toen, 11 augustus 1979, hadden we straks nummer 35. Chic met Kurt Towns. En de volgende die klaar staat, dat is nummer 21. Plaat was er al 5 weken bij. We denken aan Sister Sledge en We Are Family. Uit de hitparade van 11 augustus 1979. Ik spreek jullie straks weer in het tweede gedeelte.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

En die tijd al voor de tweede maal in de top 40. Ja, en dat zal ook niet de laatste keer zijn. Dat begon allemaal met Going Back to China in 79. En een jaartje daarna kwam dan deze Down in the Silver Mine. We hebben het over Diesel, dus een hele pophit van wat jaren geleden. Trouwens, deze plaat behaalde een 28e plaats in de top 40. En mocht er 4 weken bij zijn. Welkom in het tweede gedeelte. Welkom in het tweede en laatste uur retro show voor deze zondagavond. Ja, we gaan hier een aantal leuke platen draaien, dames en heren. En natuurlijk ook nog 2 keer terug naar de hitparade van toen, 11 augustus 1979. Blijf bij me, blijf luisteren.

gitaarvirtuoos Mark Knopfler met een plaat uit de 90s. How long, how long. Daarvoor hadden we nog een plaat van de Mavericks, Pinty Rico. We hadden nog Alain en Dante. Ik dacht dat dat een Belgische band was die opereerde in de jaren 90. En Cher met de grote hit Believe. Ja, allemaal die mooie herinneringen. Hè? Ze komen terug op zondagavond in het retro gebeuren van dit radiostation. En mocht het zijn dat jij nog één in je hoofd hebt zitten die je graag wilt terug horen op zondagavond, je kan altijd even mailen op info@rdvhorizon.nl. Alles wordt naar mij doorgestuurd. Ik zal er dan voor zorgen dat jouw grote lieveling voorbij komt een deze dagen. De hitparade van toen, 11 augustus 1979. En we gaan nummer 12 terugdraaien uit die lijst. Ja, hij was er al 11 weken bij. Weekend Love, Golden Earring.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Radio Horizon.
0: Het weekend van Horizon.
1: Het weekend van Horizon. Erik Bloemen.

0: Voor onze teenagers van toen. Onze teenagers van toen platen. Laten we het zo even noemen. Dan bedoelen we dan onze echte oudjes, de platen die verschenen zijn in de 60s. We hadden er een drietal op een rijtje. De Magical Mystery Tour vanuit een goed gevuld palmares van de Beatles. We hadden de Why van de Cats, 1969. En dan nog eentje van de Beach Boys, die ook heel beroemd waren daar in de 60er jaren. De Good Good Vibrations. Even kijken, wat hebben we meegebracht? Ja, ons bijna vergeten je wil. Ik ben weer op zoek gegaan naar een exemplaar om terug te draaien in mijn retro show. En ik ben bij deze uitgekomen. Een plaat die op 9 oktober van 1971 als tip binnenkwam. Dus een succes werd het niet. Het zijn die platen die meestal vergeten zijn. Dat die bijna weer een keertje terugdraaien op de radio.
1: Dit is New World.
0: Tom, turn around.
2: And he stood by his father.

zijn en blijven ons derfelijk. Ik denk dat we dat mogen zeggen van deze Peter Schilling plaat uit de 80's. Het verhaal van Major Tom. Daarvoor hadden we nog Paul Simon uit de 80's met Graceland. En uiteraard ook nog ons bijna vergeten juweel. Die was voor New World, Tom Turnaround. Waar kent hij hem nog terug? Ja, dat is tijd om even te denken aan een goed verstaanbare plaat op de radio.

Die twee platen stonden ook op mijn lijst om heerlijk terug te draaien op deze zondagavond in de zomer van dit jaar. Oh. En bijna aan het einde van dit retro gebeurde, het einde van deze retro show. De hitparade van toen, 11 augustus 1979. De eerste plaats in die tijd, die was voor Kiss. I Was Made For Loving You. Nummer 2, Ring My Bell, Anita Ward. En op 3, Team From The Deer Hunter van The Shadows. Op nummer 4, Voulez-vous van ABBA. En de vijfde plaats was voor Mac Kizzou met Lavender Blue. Maar wij draaien vandaag nummer 6 terug als hekkensluiter van deze show. Week daarvoor op 11 en 3 weken tot 40. Julio Iglesias met Quiere Me Mucho. Heel toepasselijk. Nog een fijne zondag. Wij zijn er weer volgende week. Direct naar Peter van der Zanden. Zorg ervoor dat u dan ook weer

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt, is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het Zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren tekst en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Sidney Dekkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72.

0: 70, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. En bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons dicht.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar

0: Het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 20:15 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan die de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen en Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft